0: Radio Ommeland. De fijnste classics hoor je hier passeren. En ook het regionieuws en een uitagenda. En heb jij een activiteit met jouw vereniging die je graag op de radio hoort? Dan kan je die doormailen naar info@radioommeland.be.
1: Radio voor Brugge en omstreken. Ommeland.
2: Stadsradio. Nieuwsflits.
3: Met een bericht op sociale media heeft de Hasselse schepen Laurens Liebert haar 4 maanden kankerbehandeling afgerond. Positief blijven als het kan is de boodschap. Midden maart kreeg ik de diagnose van borstkanker, vertelt schepen Laurens Liebert uit Hasselt. We waren er gelukkig heel snel bij. Er is meteen geopereerd en ik heb 20 bestralingen gehad die nu dus afgerond zijn. Medicatie kan ik niet nemen. Een grote meevaller is zeker geweest dat het bij mij niet om een agressieve vorm van kanker ging, zegt de schepen.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Zijn gegeerde fietsroute, Bar BQ, in de Noordlaan 16 in Oostende, is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een achtervolging uit Nederland en woensdagavond gecrashed in Borgerhout bij het Antwerpse in de Bouwhandelstraat. Bestuurder van de Audi met Franse nummerplaten werd gearresteerd. In het voertuig lag een aanzienlijke hoeveelheid drugs en cashgeld.
2: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommel.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Twee hulpverleners van de hulpverleningszone Zuidwest-Limburg, Jennifer Lenen en Joren Klaas, vertrekken naar Portugal om bosbranden te bestrijden. Ze maken deel uit van de allereerste interventieploeg van ERA.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: Bij Jumbo Roeselare is de Jumbo-buurtstrijd losgebarsten. 8 buurten uit Roeselare en omgeving nemen het de komende weken tegen elkaar op voor een totaalbudget van €5.000 aan buurtfeestbudget, waarvan €2.000 sowieso naar de winnende buurt gaat. De 8 deelnemende buurten zijn onder meer Bijtem Zilverberg, De Ruiter, Biezenhof, Rumbeke, De Flandriëns, Kantwerkerstraat, Vijfwegenstraat en Honzebroekstraat. Elke buurt heeft vooraan in de winkel langs de Meense Steenweg een eigen transparante koker met haar naam erop. Klanten krijgen bij elke aankoop vanaf €25 een jeton aan de kassa en kiezen zelf in welke koker die jeton verdwijnt.
7: Volgens Jos Eikens van de viswerkgroep van Lecona zou de aanleg van meer vistrappen een oplossing kunnen bieden om een hoger waterpeil te krijgen.
8: De 100-jarige Simon Aspers uit Antwerpen is voor het eerst in haar leven naar een concert van Clouseau geweest. Dat deed ze op het Nieuw Stadsfestival Muziek aan het Water op de Cockerill Kaai, op enkele straten van haar thuis. Eindelijk een muziekfestival op wandelafstand waar ik met ons moeder naartoe kan, zegt haar dochter Katelijne Bates. Het aangekondigde samenscholingsverbod voor de Heivaartswijk en de Roverenlaan in Sint-Jans Molenbeek ging vanaf vrijdag in. Dat meldt de gemeente via sociale media. Het verbod komt er omdat de twee buurten de voorbije weken opgeschrikt werden door meerdere schietpartijen.
7: Inwoners van Halle kunnen meebeslissen welke museumstukken er van Museum Den Ast meegenomen worden naar de nieuwe locatie in het historische stadhuis. De collectie van Den Ast verhuist naar het gerestaureerde stadhuis, waar ze meer in de kijker zal staan voor toeristen. Het Museum Den Ast in Halle is ondergebracht in de oude gebouwen van Mouterij van Rooij.
5: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag start zonnig tot licht bewolkt. In de namiddag vormen er zich stapelwolken waaruit ten zuiden van Sambre en Maas een geïsoleerd buitje kan vallen. Het wordt warmer met maximaal variëren tussen 26 en 32 graden. No.

Ik had het kunnen weten. Verliefd worden op jou was niet het allerbeste wat ik had kunnen doen. Want al snel bleek dat ik helemaal zou moeten veranderen van jou. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En bovendien, hoe kan ik nu mijn gevoel en mijn karakter veranderen? Echt, ik zou je alles willen geven als ik dat zou kunnen. Maar waarom al die moeite als jij toch niks van mij wilt aannemen? Hoe kan het toch dat alles zo plotseling aan jou is veranderd? Of komt dat soms door dat vreemdgaan van je? Want dat was kennelijk het enige dat je leuk vond. Oh ja, dat en je boeltje pakken, want daar ben je kennelijk ook goed in. Echt, ik zou je de wereld willen geven als ik dat zou kunnen, maar dan moet jij je wel helemaal openstellen voor mij. Geloof me, er ligt een wereld voor je open. Maar goed, je gaat je gang maar. Je wilt er nu eenmaal zelf een einde aan maken. Nu, doe dat dan maar. Maar kom dan niet bij me klagen dat je je weer zo eenzaam voelt. Zoek het lekker zelf maar uit. Go your own way. Fleetwood Mac.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een dag na de gewelddadige dood van de nachtwinkeluitbater Jasminder Singh in het Brusselse Elsene hangt er een onwezenlijke stilte in de Vredestraat. Aan het rolluik van zijn zaak hangen boeketten, bloemen en branden kaarsen. En buurtbewoners komen er hun steun betuigen. Wie hier al wat langer woont, kwam vanzelf bij Jasminder terecht. Hoe de 67-jarige precies om het leven kwam, wil het parket voorlopig niet bekendmaken. En dat zorgt ervoor dat de geruchtenmolen in de opvolle toeren draait. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De heerlijkste en lekkerste.

0: Piatta's Blauwe Bessen. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaard en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. De nieuwste Spider-Man-film is razend populair en daar maakt het Witte Huis ook gebruik van. Van een nieuwe reclame-stunt. Een superheld wordt gebruikt om het beleid van ICE-agenten in de Verenigde Staten te promoten. De reclame valt niet in goede aarde bij de Spider-Man-fans.

Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Er is controverse ontstaan over een recente ontmoeting tussen lifestyle-guru Matia Stewart en Meghan Markle. In een interview met People beweert Stewart dat de hertogin van Sussex tijdens een chic diner in Californië zou hebben geroddeld over de Britse koninklijke familie. Maar de gastheer van het bewuste diner doet dat verhaal nu af als simpelweg niet waar.

met de muziek op de achtergrond is me altijd bijgebleven. Een andere herinnering, ik loop op straat met mijn vrienden. Zo'n vriendenclubje dat je als jonge jongen wel vaker hebt. Ik heb naar mijn zin zo buiten op straat. Aan de overkant van de weg zie ik een paar jongens die in een café een potje aan het biljarten zijn. Uit de openstaande deuren hoor ik de muziek van a cappella groepen die in het café staan te zingen. Verder zie ik de mooie meisjes buiten samenklitten op de stoep. Het is 's avonds laat en weer is er die muziek. Maar ik werd wat ouder en ik leerde mezelf een beetje gitaar spelen. Ik was eigenlijk nog te jong om in allerlei kroegen op te gaan treden, maar ik deed het wel. Het was bij die optredens dat ik mijn eerste jointje rookte. Toen ik weer terug op het podium kwam, leek het of de hele kroeg zweefde. Het enige dat ik kon doen is mijn versterker op 10 zetten en maar gaan spelen. Het was 's avonds laat en ik speelde die hele kroeg plat. Het zijn allemaal herinneringen aan goede tijden. Net als die herinnering aan toen ik jou voor het eerst zag. Ik weet nog dat ik dacht, die vrouw is voor mij, wat er ook gebeurt. Ach, ik ben wel vaker verliefd geweest. Maar ik heb nooit, nog nooit van iemand zo gehouden als van jou. Het is opnieuw laat in de avond. En er is opnieuw die muziek die me mijn leven lang al achtervolgt. Late in the Evening, Paul Simon.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De financiering van de drie nieuwe schoolgebouwen in Beringen, Herkderstad en Leopoldsbrug in Limburg is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Al is het nog even wachten op de concrete bouwplannen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
5: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
6: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 0800 47 69. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: Bij een vechtpartij in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn zondag 2 personen gewond geraakt. Dat bevestigde de lokale politie West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. In Anderlecht is vrijdagavond een man neergeschoten door een persoon op een step. Dat meldt Belga. Het slachtoffer verkeert nog steeds in levensgevaar. Enkele uren later brak in dezelfde buurt ook brand uit. Maar de politie ziet geen verband tussen de twee feiten. De gemeenteraad van Evergem komt op 10 augustus uitzonderlijk uit het zomerreces om de nieuwe fietstunnel onder de N456 goed te keuren. De tunnel zal volledig betaald worden door de Vlaamse overheid. Dit is schitterend nieuws voor Evergem, zegt de burgemeester.
1: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Er is geen vuurwerk als afsluiter van de zomerkermis in de gemeente Hamme. Op 15 juli besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen om vuurwerk en spektakels tijdelijk te verbieden in de provincie, aldus de burgemeester. Tijdens de nieuwe overleg is de situatie opnieuw geëvalueerd. Gezien de aanhoudende droogte en de weersvoorspellingen blijven de maatregelen voorlopig van kracht.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Opnieuw heeft een lid van de populaire meidengroep Kerstai een stap teruggedaan. Na Manon Bannerman doet nu ook de 23-jarige Sofia Lafortesa het voorlopig rustig aan. In een bericht op Instagram staat dat de zangeres haar mentale gezondheid en welzijn voorrang geeft.

0: Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 11 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft zijn kamp in Steinbach, vlakbij de Luxemburgse grens, vroeger dan gepland stopgezet. Dat komt door een uitbraak van het norovirus, dat vooral maag- en darmklachten veroorzaakt. 70 van de 170 leden zijn al ziek geworden. Volgens de leiding herstelt bijna iedereen na één dag, maar omdat er op korte tijd zoveel leden ziek werden, wordt het kamp toch afgebroken. Normaal zou het duren tot overmorgen. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgedoekt. De bende zou duizenden migranten met snelle boten vanuit Afrika naar Europa gebracht hebben. Maar daar bleef het niet bij. Ze zou ook wapens en drugs verhandeld hebben. 78 mensen zijn gearresteerd. De vermoedelijke kopstukken zouden in ons land en in Frankrijk verblijven. In het westen van Canada is de noodtoestand van kracht door een grote natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Het vuur brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Bijna 10.000 hectare is al verwoest. Tal van woningen gingen in de vlammen op en in een deel van het gebied is de elektriciteit uitgevallen. Iran zal de straat van Hormuz pas opnieuw openstellen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten aan verschillende eisen tegemoetkomen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Iran wil dat het Amerikaanse leger vertrekt uit de regio. Het eist ook een vergoeding voor de schade die door het conflict is veroorzaakt en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Volgens Iran staat het dicht bij een akkoord met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. In het voetbal is bekerwinnaar Union het seizoen begonnen met een klinkende zege. De Brusselaars wonnen met 1-5 op het veld van Westerlo. Lommel en Sint-Truiden deelden de punten na een 1-1 gelijkspel. En Standaar en Cercle Brugge kwamen niet verder dan 2-2. In het vrouwenvoetbal maakt OHL nog kans op een plaats in de Champions League. De Leuvense vrouwen wonnen van het Turkse Fenerbahçe na een spannende wedstrijd. Die eindigde op 1-1 en OHL haalde het in de strafschoppenreeks. We krijgen een vrij zonnige en tropisch warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De karateclub in Noden uit Tienen heeft stevig uitgehaald op het wereldkampioenschap karate WUK in het Roemeense Cluj Napoca. De club reisde met 14 atleten af naar het WK en keerde terug met maar liefst 13 wereldmedailles.

groot zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Er heeft vrijdag een Belg meer dan 111 miljoen euro gewonnen bij de trekking van Euromillions. Iets meer dan een maand geleden ging een Belg ook al lopen met een grote jackpot.

Het is 1985 en een Amerikaanse groep likt zijn wonden nadat hun grote voorman is opgestapt. Ooit, een paar jaar geleden nog, waren ze

van onder de indruk. Weet je wat, zegt een van hen. Jaren geleden had je dat nummer over een rock'n'roll heaven. Dat nummer waarin alle overleden rocksterren samen in de hemel een geweldige band vormden. Als wij nu ook eens zoiets doen met Marvin en Jackie. Snel rollen die ideeën over de tafel. Dan doen we net alsof ze een nachtdienst moeten gaan draaien met z'n tweeën daarboven, zegt de zanger. Zodat ze over ons kunnen waken hier op aarde, roept een ander. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen 2 dagen staat het nummer kant en klaar op band. De ode aan Marvin en Jackie raakt een gevoelige snaar. Want het wordt een dikke hit. Het wordt zelfs de enige nummer 1 hit van de Commodores in ons land. En dat allemaal dankzij de nightshift van Marvin Gaye en Jackie Wilson. De Commodores met Nightshift.

0: dan 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 GFM.
1: Dit is Radio Ommeland. Stadsradio. Nieuwsflits.
2: In de buurt van het Bourgondische Schild in Diksmuiden verzamelden zich zondagnamiddag heel wat oldtimers. Daar vierde de automobielenclub Westhoek Pioniers Haringen zijn 50ste verjaardag. De voorzitter is nu al die jaar nog steeds de stichter Jean-Claude Huys.

ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel! Bam.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Vetor Poorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetor Poorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetor Poorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Het regionale nieuws.
5: In Everen zijn ongeveer 1000 mensen samengekomen om afscheid te nemen van Dries Atunan. De ondernemer uit Everen stierf afgelopen weekend nadat hij op de tram op weg naar huis een vrouw wilde verdedigen. Hij was niet de enige passagier op die tram, maar wel de enige die het voor die vrouw opnam. Is dat heroïs? Ja, maar vooral ook tragisch. Is er een dierenbul actief in Meessen? Daar lijkt het op, want de jongste dagen en weken gonst het in de plaatselijke Facebookgroep van berichten over mishandelde of verdwenen huisdieren, vooral katten. Door de aanhoudende droogte verwacht wijndomein Oud-Koningsberg in Boeghout dit jaar een kleinere oogst dan normaal. De druiven zijn kleiner en de trossen ongelijk gevormd. De oogst start mogelijk al eind augustus, vroeger dan gebruikelijk. De smaak zal er niet onder lijden, aldus het wijndomein.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. De sierlijke bessen, trossen van de Kermozijnbes. Ogen misschien onschuldig, maar schijnbedriegt. De invasie exoot rukt reeds verderop in Limburg. En de Limburgse natuurgebieden niet alleen voor de natuur vormt de plant een probleem. Ook voor mens en dier schuilt er een groot risico. 3 tot 5 bessen kunnen al problemen met je gezondheid veroorzaken.
1: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. S'avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

Een man komt een wegrestaurant binnen en gaat zitten. Hij ziet dat de dagschotel macaroni is, waar hij erg veel zin in heeft. Als de serveerster aan zijn tafel komt, zegt hij: ik heb zin in macaroni, dus doe maar een groot bord voor mij. Sorry, zegt de serveerster, de man naast u heeft zojuist het laatste bord besteld. Geef me dan maar een koffie, zegt de man. Na een tijdje ziet hij dat de man naast hem het bord met macaroni onaangeroerd naast hem laat staan. Hij vraagt: gaat u die macaroni nog opeten? Nee, is het antwoord. Ik kan het dan van u kopen, is de vraag. Ik zal je wat anders vertellen. Je mag het hebben, zegt de man. Dus de man pakt het bord macaroni en begint te eten. Als hij halverwege is, ziet hij plotseling een dode muis in de macaroni liggen en spuwt de macaroni terug in het bord. Zegt de andere man sympathiek: zover was ik ook al gekomen. De beer maakt voor de eerste keer in zijn leven een zeereis mee. Na een paar uur begint hij zich misselijk te voelen en al gauw hangt hij over de reling. Een bezorgde steward vraagt hem of hij het middageten in de kajuit mag serveren. Oh nee, zegt Hubert, bespaart u mij de moeite. U gooit het beter meteen overboord. Een vis moet viermaal zwemmen. Eerst in de zee, dan in de pan, vervolgens in de maag om te eindigen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De Tienste Suikerraffinaderij viert haar 190-jarig bestaan met een jubileumevenement. Medewerkers, bieten, telers, klanten, partners en politici kwamen daarbij samen. De onderneming blikt terug op bijna 2 eeuwen geschiedenis, maar kijkt vooral vooruit naar de toekomst van duurzame suikerproductie in België en in Tienen.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Een half jaar na de heropening van het gerenoveerde stedelijke zwembad in het Sporting Genk Park is nu ook de glijbaan in gebruik genomen. De vertraging was een gevolg van het faillissement van de vorige aannemer.

0: Rode bes, blauwe bes.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: In Zelzate patrouilleert de politie ook deze zomer elke dag om overlast door tanktoeristen te voorkomen. De gemeente telt 3 tankstations die veel Nederlanders aantrekken omdat de prijzen lager liggen dan over de grens. Foutparkeerders of lange wachtrijen zorgen soms voor overlast. De extra patrouilles starten in de lente op vraag van de gemeente.
8: De uitzonderlijke droogte zorgt momenteel voor erg lage waterstanden op beken en rivieren. En dat heeft vooral op de bovenlopen, het eerste deel van de rivier vanaf de bron, ernstige gevolgen voor het visbestand. Want die kleine beekjes staan zo goed als droog.
7: KLJ Balen heeft zijn zomerkamp in Plombières voortijdig stopgezet nadat enkele leden van de leidingsploeg slachtoffer zijn geworden van een incident met een lokale inwoner. Uit goede bron vernam VRT Nieuws dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme. De persoon in kwestie is opgepakt. De kampleden zouden niet betrokken zijn bij het incident. De kitesurfer die zwaar gewond raakte nadat hij door een felle windstoot werd weggeblazen op het strand van Oost-Duinkerke, is aan zijn verwondingen overleden. De man werd verrast toen hij zich aan het voorbereiden was om te kitesurfen. Omdat hij geen identiteitskaart bij zich had, duurde het even voor de politie zijn identiteit kon achterhalen. Het gaat om iemand van 63 uit Diest.
6: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vanmiddag vormen zich wat stapelwolken, waaruit ten zuiden van Sammermaas een buitje kunnen vallen. De maxima variëren van 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder, het licht bewolkt. Het wordt een zachte nacht met minima tussen 15 en 20 graden.
6: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws. En

0: Classic Station.
1: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM.
2: Zij dronk ranja.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De strafrechter in Mechelen heeft een 26-jarige man uit Antwerpen veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke celstraf. De man stond terecht omdat hij door het lint was gegaan na een ruzie met zijn vriendin Liplo. Toen de politie ter plaatse kwam, moest er zelfs pepperspray worden gebruikt om de man te kunnen arresteren.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Na de controverse van de voorbije weken stond Sophie Straat vrijdagavond op de Absolutely Free Festival in het Limburgse Genk. Na uitspraken over neonazis en gelijkheid kwam het er aan het einde van haar optreden dan toch opnieuw van witte mannen naar achter. Yeah.

0: Martin Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroem, Zand in Oostduin.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 1 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 in Aalst, waarbij twee vrachtwagens met slachtafval betrokken waren, stonden woensdag heel wat automobilisten vast in de file. Het Rode Kruis Oost-Vlaanderen kwam daarom ter plaatse om waterbedeling te voorzien aan de getroffen bestuurders.
0: De grootste hits aller tijden. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: 30 Deense ondernemingen hebben bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen de nieuwe belasting op bedrijfsvestigingen van de stad Tiene. Volgens de ondernemers is het belastingsreglement dat op 1 juni 26 door de gemeenteraad werd goedgekeurd op meerdere punten in de strijd met hogere rechtsnormen. De verzoekende partijen vragen de Raad van State om het volledige belastingsreglement van Tiene te verwerpen. Volgens hen schendt het reglement onder hen meer het fiscale legaliteitsbeginsel, omdat verschillende definities onvoldoende duidelijk zijn.

0: welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De temperaturen lopen de komende dagen op, wat op sociale media leidt tot speculaties over een mogelijk inkorting van 100 kilometer dodentocht. Volgens de organisatie is het daarvoor nog veel te vroeg. Dinsdagavond volgt overleg met de veiligheidsdiensten.
1: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

0: Rode Bes, Blauwe Bes, André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: De gemeente Locristië roept eigenaars van huizen en appartementen op om hun vastgoed via het OCMW te verhuren. De eigenaars zijn zeker van de huurinkomsten en het OCMW staat in voor de administratie en het onderhoud. De federale politie heeft een belangrijke getuige gevonden in het onderzoek naar de recente dodelijke agressie op een Schaarbeekse tram. Eerder had de politie op zaterdag een opsporingsbericht verspreid op zoek naar die getuige. Die heeft zelf ook slagen gekregen van de dader. Hengelclub De Karpervissers heeft 70 tot 80 vissen gered uit een vijver in het sportpark De Schorre in Oostende. Door de droogte stond er nog amper 10 tot 15 centimeter water en daardoor zwommen er karpers letterlijk in de modder. 8 vrijwilligers vingen de vissen met netten en verhuisden ze naar een vijver in het Maria Hendrika Park.
6: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Van namiddag vormen zich wat stapelwolken, waaruit ten zuiden van Sammer Maas een buitje kunnen vallen. De maxima variëren van 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder, het licht bewolkt. Het wordt een zachte nacht met minima tussen 15 en 20 graden.
10: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

Een plaat met een verhaal. Iedereen kent dat gevoel wel. Je wordt 's ochtends wakker, maar je bent daar eigenlijk nog lang niet aan toe. Je kunt de nieuwe dag op dat moment gewoon nog eventjes niet aan. Maar toch zou je het eens moeten proberen. Gewoon je ogen wijd open doen en goed om je heen kijken. Wedden dat je de wereld dan op een heel andere manier bekijkt. Want je kunt wel blijven toppen over de dingen die gebeurd zijn, maar dat heeft zo weinig zin. Gewoon vooruit kijken met een gezonde blik, daar heb je veel meer aan. Als je leven de laatste tijd geen pretje is geweest, denk dan gewoon aan de dag van morgen en aan de uitdagingen die daarin liggen. Dan wordt het vast wat beter. Kom op, laat me die glimlach weer eens zien die ik al zo lang heb moeten missen. Ook al kost het wat moeite, maar probeer het leven weer van een zonnigere kant te zien. Ik weet dat ik het mezelf kan aanrekenen dat je nu wat in de put zit, want ik ben niet zo netjes geweest tegenover je de laatste tijd. Maar je moet weten dat ik je nooit pijn heb willen doen. Dus kijk nu niet meer om. Gisteren is geweest en terugkijken heeft geen zin meer. Kijk vooruit naar de dag van vandaag en de dag van morgen. Die worden veel beter dan de dag van gisteren. Kijk vooruit, blijf dat doen en hou daar nooit meer mee op. Want vooruitkijken heeft veel meer zin dan omzien. Fleetwood Mac, don't stop.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een speciale drone met vleugels, dat is een nieuwe wapen van 4 politiezones aan de oostkust in de strijd tegen transmigranten. Het proefproject loopt 3 maanden en kost zo'n 60.000 euro. We maken haarscherpe beelden op 5 kilometer afstand, al dus de korpschef Dimitri van Dam.

0: Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco

0: 40 47 69.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 2 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Inter Miami heeft een voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Monterrey in de Leagues Cup een postuum eerbetoon gebracht aan Jorge Messi. De vader van de stervoetballer Lionel Messi overleed op 68-jarige leeftijd. Lionel Messi zelf is ondertussen in Argentinië aangekomen om bij zijn familie te zijn en de begrafenis bij te wonen. Vous

Elke ochtend zie ik je weer lopen op weg naar school. Heb je je boeken wel bij? Heb je je huiswerk goed gemaakt? Hoor ik iemand vragen. In de klas vertelt de meester dat je beter moet opletten. Wees maar het keurigste jongetje van de klas als de meester langsloopt, zodat je goed bij de les blijft. Uit school ga je naar het park, een beetje rondhangen. Blijf je daar niet te lang? Ben je voor het donker thuis, hoor ik iemand vragen. Ach, zo proberen je bij te brengen dat je je leven niet moet verdoen met dat rondhangen. Ze willen je liever de belangrijke dingen des levens leren. Eigenlijk willen ze gewoon dat je net zoals hen wordt. Zelf je weg proberen te vinden in je leven, dat mag niet. Ook al barst je van de twijfels over hoe dat allemaal wel moet. Dit mag niet, dat mag niet. Dat is alles wat je van hen hoort. Maar waar willen ze nu eigenlijk met je naartoe? Ze willen een keurige jongen van je maken, maar weten zelf niet goed hoe dat moet. Kom maar niet tegen ze in, want zij zijn je ouders en dus wijzer. Doe nu maar wat ze willen. Als je niet naar ons luistert, groei je nog op voor galg en rat, zeggen ze. Ik kan het mis hebben, maar waarom kom je er niet tegen in? Het kan natuurlijk ook zijn dat ze het helemaal niet begrijpen. Maar geloof me nu maar, je moet het helemaal zelf maar weten. Als jij groot wil worden zoals zij dat willen, dan moet je dat gewoon doen. Zolang je maar goed bij de les blijft. Supertramp.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Levensloop Aalst heeft de eerste topstukken van haar gloednieuwe online veiling voorgesteld. De organisatie lanceert meteen twee blikvangers. Gesigneerde wielertruitjes van de Belgische toppers Thibaut Nijs en Olivier Naassen. De volledige opbrengst van de veiling gaat integraal naar Stichting Tegen Kanker.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het regionale nieuws.
2: Ik ga Pascalke niet missen. Ik ben nu met theater bezig en dat is zo fijn. Dat zijn de woorden van actrice Dani Heijle, nu 75, die definitief een streep trekt onder haar iconisch personage uit FC De Kampioenen. Dat doet ze bij de voorstelling van de Nationale Cafédag. In mijn jeugd heb ik bruine kroegen platgelopen en die mogen niet verdwijnen, zegt ze.
3: De heraanleg van de Stiemervallei in Genk is aan de laatste fase begonnen. Na het bouwverlof zijn de aannemers opnieuw aan het werk om de laatste recreatieplekken af te werken. Als alles volgens plan verloopt, moeten de werken dit najaar zijn afgerond. De volledige heraanleg van de vallei kost 8,6 miljoen euro.
1: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stadsbestuur van Vilvoorde laat een uitgebreide studie uitvoeren die de basis moet vormen voor het toekomstige parkeerbeleid. Volgens Schepen van Mobiliteit DJ Courtois moet die studie komaf maken met beslissingen die later gebaseerd zijn op klachten of buikgevoel. We willen objectieve data verzamelen om te weten waar de echte knelpunten zich bevinden en welke oplossingen daar het meest geschikt zijn. Er komt volgend jaar sowieso ook een parkeergeleidingssysteem.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Pegasus uit Londerzeel in Vlaams-Brabant was opnieuw een succes. Onder de kinderen konden zich een hele week uitleven op de atletiekpiste van Schaarselberg en in het zwembad. De week werd afgesloten met enkele testen en een springkasteel.
1: Welkom.
2: Hi, this is Janet Jackson.
3: Hi, this is Sting.
4: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
5: Hi, this is Paul McCartney.
6: Hello, I'm Phil Collins.
1: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

Jason Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel!

0: De Oosterhuikerken. Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 3:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Een 7-jarig jongetje dat gisteravond urenlang vermist was in Knokke-Heist is veilig teruggevonden. De hulpdiensten starten een grote zoekactie nadat het kind al ruim een uur verdwenen was. Op het strand en in de zee werd met man en macht gezocht. Uiteindelijk werd het jongetje in goede gezondheid teruggevonden. Hij is nooit in het water terechtgekomen. Typhoon Dolphin zet de oostkust van China in hoogste staat van paraatheid. Bijna 1700 vluchten zijn geschrapt en ook honderden veer- en treinverbindingen zijn geannuleerd. Vooral Shanghai en Hangzhou worden getroffen. China heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd door de verwachte zware regenval. In Fujian zijn al bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De typhoon trok eerder al over Okinawa en Taiwan. De regering van Groenland heeft een Amerikaanse oliemaatschappij streng gewaarschuwd. Het bedrijf breidt proefboringen naar olie voor, maar heeft daar nog geen toestemming voor. Volgens de overheid is er al materiaal aan land gebracht zonder voorafgaande goedkeuring. Het bedrijf Greenland Energy wil miljoenen investeren in boringen in Jameson Land. En volgens Britse media heeft de onderneming banden met de Amerikaanse president Donald Trump. Wie woensdagavond naar de zonsverduistering wil kijken, lijkt geluk te hebben. Momenteel zijn de vooruitzichten erg gunstig. 'S Avonds, rond 7:55, verdwijnt in België zo'n 80% van de zon achter de maan. Storende bewolking wordt voorlopig niet verwacht. Vergeet alleen je eclipsbril niet, want zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk. En ook vanmiddag is er weinig bewolking. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In het zuiden is er later wel een lokale onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het droog en zacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met maxima tot 30 graden. Ook dinsdag blijft het droog, maar dan wel een paar graden koeler.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 64-jarige man is woensdag namiddag overleden na een aanrijding door de kusttram in Brederen. Het tramverkeer lag stil tussen station van Oostende en de halte Zwarte Kiezel in De Haan. Er gebeurde een dodelijk ongeval in de Koninklijke Baan in Brederen. Een voetganger kwam in aanrijding met een tram op een oversteekplaats en overleed ter plaatse. Het ging om een 64-jarige man.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Wie woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering wil bekijken, lijkt ook op goed weer te mogen rekenen. Dat meldt de Weerdienst. Tijdens de hoogtepunt van het natuurverschijnsel verdwijnt in België ongeveer 90% van de zon achter de maan.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Daalt je energiefactuur?
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen.

0: Kruissensteenweg 145 in Oostende.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Voor hun tweedaagse tijdens hun kamp hebben de Giro-meisjes van Sint-Gilles Dendermonde een tussenstop gemaakt op de festivalweide van Pukkelpop in Kiewit. Na een oproep in een Facebookgroep kregen ze van de Pukkelpop-organisatie toestemming om de nacht door te brengen in een grote kroegtent. De Giro-meisjes zochten nog een slaapplek tijdens hun tweedaagse en via Facebook plaatsten ze daarvoor een oproep in een openbare Hasseltse groep.
4: Er staan volgende week werken gepland op de N409 in Lotenhulle, de baan tussen Aalter en Deinze. Het agentschap Wegen en Verkeer voert van dinsdag tot en met vrijdag 21 augustus herstellingswerken uit aan de rijweg in een deel van de Heirstraat in Lotenhulle, op het stuk ter hoogte van huis nummer 11 tot en met 13. Doorgaand verkeer kan om beurten passeren via tijdelijke verkeerslichten.
5: Het dierenopvangcentrum VOC Brasschaat Kapelle roept op om extra uit te kijken voor nesten van eekhoorns bij snoeiwerken. We krijgen elk jaar rond deze periode eekhoorntjes binnen die in een boom zaten die gesnoeid of omgezaagd werd, vertelt Daphne van Michem van het VOC.
3: In Goik, Pajottegem, heeft de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, het JNN, een gemaskerd bal gehouden om meer aandacht te vragen voor insecten. JNM wil op een ludieke manier aankaarten dat het met veel insectenpopulaties niet goed gaat. Alle deelnemers aan het bal hadden hun eigen insectenmasker.
2: Dit is Radio Ommeland.
0: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
2: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.
7: Welkom. Classic Station.
2: Dit is Radio

0: in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
4: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande volgwagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araujo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit de gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: Olivier uit Buggenhout wilde vorig jaar zijn Rolex horloge verkopen aan twee jonge mannen, maar zij spoten pepperspray in zijn gezicht en probeerden de horloge te stelen. In maart verspreidde politie al beelden van de mislukte overval en van de twee mannen. Maar omdat dat geen verdachte oplevert, lanceerden ze nu opnieuw een oproep via de media. Yeah.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 43-jarige man uit Turnhout riskeert een celstraf van 30 maanden en een boete voor de invoer en verkoop van cannabis. De Franse douane onderschepte einde mei een pakketje met meer dan 2 kilogram cannabis dat voor de man bestemd zou zijn.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Het regionale nieuws.
5: Na meldingen van nachtlawaai en overlast in de stationsbuurt van Denderleeuw voert het lokaal bestuur tijdelijke maatregelen in. Horecazaken en nachtwinkels in de zone moeten voortaan sluiten om middernacht. En het drinken van alcohol op de openbare ruimte is verboden. De maatregelen gelden vanaf dinsdag jongstleden vanaf 20 uur 's avonds tot en met donderdag 24 september. Ziekenhuizen in België hadden hun werking aangepast om de herhaling van de gevolgen van de hittegolf in juni te vermijden. Dat blijkt uit een rondvraag die gebeurde bij de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven en het SAS Antwerpen. De overrompeling van spoeddiensten en oversterfte van zo'n 2000 mensen toen joeg een schokgolf door de medische wereld. Er zal voor altijd een voor en na die hittegolf zijn, zeggen ze daar.
6: In een leegstaand pand in Grimbergen verblijven zo'n 60 Moldaviërs zonder wettig verblijf in ons land. Vorige week werden de mensen voor het eerst opgemerkt, toen waren er vermoedelijk nog maar 13 aanwezigen in het gebouw. Ondertussen kon de politie de woning betreden en blijken er meer mensen te zitten. Het kan nog even duren voor de krakers uit het huis worden gezet.
5: In Veurne heeft een brand gewoed op de middenberm van de E40. Op zeker ogenblik strekte de bermbrand zich uit over een lengte van 1 kilometer. De oorzaak van de brand is onbekend. Door de bluswerken ontstond er wel verkeershinder in de richting van Frankrijk.
7: Een BMW is donderdagavond volledig uitgebrand nadat de wagen tijdens het rijden plots hevig begon te roken ter hoogte van de Vredestraat in Damme. De bestuurder kon het voertuig tijdig aan de kant zetten, waardoor alle inzittenden ongedeerd bleven. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het voertuig al in lichterlaaien. Hoe de brand precies ontstond is voorlopig niet duidelijk.
4: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vanmiddag vormen zich wat stapelwolken, waaruit ten zuiden van Sammer en Maas een buitje kunnen vallen. De maxima variëren van 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder, het licht bewolkt. Het wordt een zachte nacht met minimaal tussen 15 en 20 graden.
9: Ladies and gentlemen,

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: 17 dagen lang leek Michou van de aardbodem verdwenen te zijn. Een 10-jarige kater uit de Zaventem ontsnapte uit zijn transportkooi na een vlucht vanuit Roemenië en kwam spoorloos op Brussels Airport. Zijn baasje, een Brusselse weduwe van wie de kat haar belangrijkste gezelschap is, bleef hopen op een wonder. En dat wonder kwam er maandagavond toen luchthavenmedewerker Michou terugvonden in een technische ruimte. Mijn moeder kon niet geloven dat hij terug was, vertelt nog de dochter.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Voor de Italiaanse kust is er een scheepswrak met honderden amforen uit de Romeinse tijd ontdekt. De vondst dateert uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. Dit is een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen onder water van de afgelopen jaren.

Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik juist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds in mijn keel klopt van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helder blauwe lucht spreidde ik mijn vleugels en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro stillen rijden. Maar vanaf de hoogte waar ik vloog, leken ze speelgoed. Nu ik terugdenk aan mijn nachtmerrie, breekt het koude zweet opnieuw bij me uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Intussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen gaat. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie je nu eigenlijk werkelijk bent. Wish I could fly. Roxette.

Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel!

0: Rode bes, blauwe bes. Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop is ook open op 15 augustus.
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service en aan- en verkoop van tweedehands wagens. De Klerk Automotive, een betrouwbare garage in Blankenbergen. Hansestraat 12 0400 78 33 47 99.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande Volkswagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil vanaf juni 27 het aantal vrije zwemzones fors uitbreiden. In Hamme voelt burgemeester Lotte Peters, ook Vlaams parlementslid, zich niet aangesproken om te zwemmen in open water toe te laten in haar gemeente. Open luchtzwembad is een mooi alternatief. Waarom zou je je leven riskeren door te gaan zwemmen, bijvoorbeeld in de Oude Durm?

Iedereen zei al weken tegen me dat je van plan was om bij me weg te gaan. Grappig eigenlijk dat ik dat zelf pas als laatste in de gaten kreeg. Zou je alsjeblieft voor je weggaat nog één keer stevig in mijn arm kunnen knijpen? Zodat blijkt dat dit allemaal maar een nare droom is. Ik wil namelijk dat je nooit bij me weggaat. Normaal gesproken vind ik het niet erg dat mensen me achter mijn rug uitlachen. Maar in dit geval kan ik er wel om huilen. Ik had nooit gedacht dat ik als volwassen kerel ergens zou moeten huilen. Maar ik kan nu niet anders. Ik voel dat je langzaam door mijn vingers glipt. Ik heb geen flauw idee wat daar de reden van is. Weet je, het wordt elke dag moeilijker om te lachen en met opgeheven hoofd door het leven te gaan. Geef me alsjeblieft nog één kans, want ik heb nog steeds het gevoel dat wij bij elkaar horen. Konden we maar gewoon opnieuw beginnen, dan zou alles vast heel anders aflopen. Dat garandeer ik jou. Elke keer als ik aan je terugdenk, zie ik weer die blik in je ogen. En dan voel ik nog meer pijn dan eerst. Ik word er droevig van. En het lukt me niet langer om mijn verdriet voor de buitenwereld verborgen te houden. Misschien kan ik daarom maar beter stoppen met achterom te kijken naar het verleden. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics.

0: Sweet Soul aan het einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB+ en op FM voor de regio Brugge op 104.9 FM. Ter gelegenheid van de internationale kattendag ging de stad Mechelen op zoek naar de leukste kat van de Deilenstad. En te vele inzendingen kwam Malibu uiteindelijk als winnaar uit de bus. De geadopteerde poes mag zich voortaan officieel de leukste kat van de stad noemen. Baasje Mieke vertelt ook over de bijzondere weg die het dier heeft afgelegd. Het is schrijnend hoeveel kittens aan hun lot worden overgelaten.
1: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.

0: kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner. Eén adres. Brasserie Tiroum Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroum Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 de Oost-Duinkerke.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: In Wijnendalen bij Torhout is woensdagavond een zware brand uitgebroken in een soort van stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en prularia stonden in brand tussen de bomen. De rookpluim was van kilometers ver te zien. Er maken jaarlijks 1666 Brusselaars gebruik van de mobiele badkamer Rolling Douche. Dagelijks komt dat neer op 45 mensen. Sinds 2017 brengt de organisatie Rolling Douche een badkamer op wielen naar Brusselaars die daar nood aan hebben. Zo kunnen dak- en thuislozen zich gratis wassen en propere kleren krijgen. De voormalige kloosterkapel van het monasterium van de Heilige Drievuldigheid in Eeklo is een maand lang het decor van een gratis expo. De organisator roept bezoekers op om de kunst en het erfgoed rond het oude slotklooster te ontdekken.
7: In Nederlands-Limburg is een team van 8 onderzoekers volop bezig de vegetatie in en langs de Maas in kaart te brengen. Dat gebeurt in opdracht van Natura 2000. Over 6 jaar wordt dat nog eens gedaan, zodat er een vergelijking kan worden gemaakt. De Maas verschilt van andere rivieren in Nederland, vertelt ecoloog Bruno Jonge-Poering. Het is een regengevoede rivier met kalk en grind. We doen onderzoek over een afstand van 47 kilometer. Dat is een gebied van ongeveer 9000 hectare.
8: Door de de aanhoudende droogte wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod in Oost-Vlaanderen uitgebreid. Ook in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laurijns mag op verschillende plaatsen geen water meer worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Gouverneur Carina van Kouter breidt het verbod uit omdat de waterpeilen in heel wat waterlopen erg laag staan.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Van namiddag vormen zich wat stapelwolken, waaruit ten zuiden van Sammermaas een buitje kunnen vallen. De maxima variëren van 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder, het ligt bewolkt. Het wordt een zachte nacht met minima tussen 15 en 20 graden.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Een 15-jarige Nederlandse jongen heeft vermoedelijk een ernstig ongeluk voorkomen dat de bestuurder van een bestelbusje onwil was geworden. Hij nam het stuur over en leidde het voertuig naar de berm.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Zelden was een kerk in Herentals voller dan bij het afscheid van Ereburger Pater Christiaan, de Sint-Franciscus van Herentals. Ze kwamen uit binnen- en buitenland om een laatste keer eer te bewijzen aan een man die allerminst een grote redenaar was. Maar alleen al door zijn aanwezigheid slaagde hij erin honderden mensen te verbinden.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen noemt Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
6: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Euroshop is ook open op 15 augustus.
7: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 6:00.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Een jonge wielrenster is gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap voor meisjes onder 17 in Denderleeuw. Het meisje reed tegen een stilstaande Volkswagen en kwam zwaar ten val. De wedstrijd werd daarop ruim een half uur stilgelegd. De wielrenster werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is stabiel. Ze verkeert niet in levensgevaar. De grote bosbrand bij het Italiaanse Gardameer is voorlopig onder controle. De brand verwoestte ruim 50 hectare bos bij Tignale. Zo'n 250 mensen moesten hun huis verlaten, maar kunnen intussen terugkeren. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Door de sterke wind kan het vuur opnieuw oplaaien. Daarom blijven blusvliegtuigen en helikopters water boven het gebied droppen. Ook de brandweer blijft ter plaatse. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zich pas terugtrekt als Hamas volledig is ontwapend. Het gaat om het 15-puntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat plan voorziet eerst een staakt het vuren. Daarna zou Hamas zijn wapens neerleggen en zou het Israëlische leger zich terugtrekken uit Gaza. Trump zei vorige maand nog dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. AA Gent is sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. De Buffalo's klopten KV Mechelen met 2-0. Thiago Araújo en Josué Vergara zorgden in de eerste helft voor de Gentse doelpunten. Gent komt daardoor met 3 punten aan de leiding, net als Union en Club Brugge. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke kans op een bui of zelfs onweer. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland tot 32 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken en maximaal tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijven zonnig. Dinsdag wel iets frisser, maar woensdag opnieuw richting 30 graden.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marokko wist zich na een zege tegen Canada zaterdag te plaatsen voor een plekje in de kwartfinales op het WK voetbal. Een knappe prestatie die op verschillende plaatsen in Limburg uitbundig werd gevierd met toeterende auto's, trommels, vlaggen en ook veel gezang.

Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De FIFA heeft opnieuw uitgehaald naar de media nu de druk op de voogde Infantino toeneemt. De Wereldvoetbalbond stelt dat sommige doelbewust proberen de organisatie naar voorzitter te ondermijnen. FIFA verklaarde dat er sprake is van een gecoördineerde en aanhoudende poging van sommigen om FIFA en zijn voorzitter te ondermijnen. De Voetbalbond verdedigde de onderveuligende Infantino en keerde zich tegen de manier waarop beschuldigingen worden gebracht, nu er ook onthullingen zijn over een minares.

something.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In een grootscheepse oplichtingszaak waarvan meer dan 100 Vlaamse bedrijven het slachtoffer werden, is leasemaatschappij Grenke schuldig verklaard. De uitspraak volgt bijna 10 jaar nadat het door een Augsburgse ondernemer in Voor U opgelost werd aangekaart. De redactie van het Belang van Limburg ontving in de loop van 2017 tientallen klachten van Limburgse ondernemers die gecontacteerd werden door de websitebouwer No Murphy. Die beloofde een aantrekkelijke website die regelmatig zou worden bijgewerkt, op voorwaarde dat de handelaars een contract afsloten van 5 jaar met maandelijkse afhaling van €180. Ze kregen dan een welkomstgeschenk in de vorm van een MacBook, iPhone of andere dure toestellen. Al snel bleek dat de ondernemers een peperduur leasecontract hadden afgesloten. En enkele maanden na het afsluiten van het contract legde No Murphy immers de boeken neer. De handelaars kregen te horen dat hun websites nooit zou worden onderhouden of vernieuwd.

tennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stopcage, airco's.

0: je energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Vetorpoorten, aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: In Scherpenheuvel-Zichem is een maïsdoolhof geopend aan gemeenschapscentrum Den Egger. Het is de derde keer dat de stad uitpakt met een doolhof tussen de maïs. Maar dit jaar is er ook een fietsparcours door de maïs en een uitkijktoren met uitzicht over het doolhof.
8: De Spanjaarduin in Bredene, het beschermd natuurgebied bij het Naaktstrand, wordt volgend jaar volledig afgesloten. Burgemeester Kelly Spelier van Vooruit wil komaf maken met de seksuele handelingen die er plaatsvinden. Sinds de opening van het Naaktstrand begin april zijn er dit jaar al bijna 50 procesverbalen opgesteld voor openbare zedenschennis in de duin. Van winterpret tot Tomorrowland-feestjes. Brussels Major Events, het evenementbureau van Stad Brussel, organiseerde vorig kalenderjaar 83 evenementen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.
7: In Tienen zal je in augustus geen bezoek kunnen brengen aan de toren van de Sint-Germanuskerk. Normaal gezien kan je tijdens de zomervakantie de Bijaardtoren beklimmen, maar na inspectie is gebleken dat de toren niet veilig is. Een architect en een stabiliteitsingenieur hebben een bezoek gebracht aan de Sint-Germanuskerk. Ze hebben dat gedaan ter voorbereiding van de geplande renovatiewerken aan de Stadsbijaard.
6: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Vanavond en vannacht blijft het helder, er ligt bewolkt. Het wordt een zachte nacht met minimaal tussen 15 en 20 graden. Morgen komt er tijdelijk ietsje meer bewolking met een kleine kans op een bui over het noordoosten van het land. Maximaal tussen 23 en 30 graden.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Een opmerkelijke tafereel speelde zich af aan de oprit van de E19 in Mechelen. Vier boerenpaarden werden er gespot terwijl ze naast de oprit wandelden. De patrouilleplogen van de politiezone Rivierland werden verwittigd. Er zijn zaterdagavond vier boerenpaarden in Mechelen op wandel gegaan. De dieren bevonden zich langs de R6-oprit naar Brussel en van de E19. De oprit is normaal momenteel door werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Aldus de politie.
2: De grootste hit
3: aller tijden. Rock'n'roll is here to stay.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: Rock'n'roll dreams come through.
2: 104.5.

Het is de schrik van elke muzikant. Maandenlang ben je bezig geweest met de opname van je nieuwe plaat. En als je die eindelijk af hebt, wordt die finaal afgekraakt door de directie van je platenmaatschappij. Vaak is dat het begin van het einde, want zo'n plaat wordt meestal niet eens meer uitgebracht. Maar het kan soms ook heel anders lopen. Met een Amerikaanse band bijvoorbeeld. Het is 1979 als ze een nieuw album hebben afgewerkt. In een vergadering met de belangrijke mensen van de platenmaatschappijen wordt geluisterd naar de nieuwe nummers. Dit is het beste nummer van de hele plaat en wordt een nummer 1 hit, zegt de zanger als hij de band start. Maar de mensen aan de andere kant van de tafel zijn het niet met hem eens. Nummer 1, zeggen ze, dit is het einde van de band. Als jullie hiermee willen scoren, dit wordt niets. Daar kan de band het dan mee doen. Een half jaar later zit de band weer met diezelfde mensen van de platenmaatschappij aan de tafel. Op de tafel staan 4 beeldjes, Grammy Awards. Allemaal voor dat ene nummer dat door de platenjongens nog de grond in was geboord. Ze moeten wel toegeven dat ze het bij het verkeerde eind hadden. Maar de smaak van de champagne die de band heeft meegenomen om het succes te vieren, spoelt de ergernis al snel weg. Zelfs platenjongens hebben het wel eens mis. Blijkt maar weer. Hun afwijzing van What a Fool Believes van de Doobie Brothers levert in ieder geval een hitlegende op.

Radio Ommeland. Jouw Classic Station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: langs een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op de hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer 1/4 van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de Koninklijke Laan aan de jachthaven in Blankenbergen is woensdagnamiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een auto belandde op zijn dak op de tramsporen. De brandweer moest één geknelde man bevrijden. De hulpdiensten snelden naar Koninklijke Laan aan de jachthaven van de stad Blankenbergen. Daar was een wagen op de tramsporen gecrashed. Het voertuig belandde op zijn dak. De brandweer ging ook ter plaatse en moest één geknelde persoon bevrijden uit de wagen. Een tweede inzittende kon zelf uitstappen. Het ongeval gebeurde tijdens een inhaalmanoeuvre, aldus politiecommissaris Jan Maartens. Een drugs- en ademtest bleken negatief te zijn.

0: Als je oud van de groot ziet, zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. 25 jaar bouwde hij mee aan het digitale vertrouwen tussen de Belgen en zijn bank. Nu klinkt Geert de Mol, voormalige chef van de digitale offices van Belfius, ongerust. Hij ziet phishing uitgroeien tot een van de grootste industriële plagen en werd ook zelf al slachtoffer. Kijk eens hoeveel winst er gemaakt wordt terwijl burgers bang zijn voor wat er met de spaarcenten kan gebeuren.
1: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

Rode Bes, Blauwe Bes, André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De oproep van Rode Kruis Vlaanderen om dringend bloed te geven, te doneren, is geen los alarm. Ook ziekenhuis aan de stroom voelt de gevolgen van het nijpende bloedtekort. Voor de veelgebruikende bloedgroep O positief beschikt het ziekenhuisnetwerk nog maar over 48% van de ideale voorraad. We volgen de situatie van dag tot dag.
0: Dit is Radio Ommeland op 104.5.

0: is het toppunt van nieuwsgierigheid. Door het sleutelgat kijken van een glazen deur. Twee mannen lopen in de woestijn. Zegt de ene tegen de andere, waarom heb jij een autodeur bij? De andere zegt, als ik het te warm krijg, dan draai ik het raam open. Er zit een skelet in een café. Het vraagt, een cola en een dweil, alstublieft.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 8 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op de hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer een kwart van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

Ik kijk om me heen en alles wat ik zie is een felrode kleur. Maar ik wil helemaal niet dat hij rood is. Ik wil dat hij zwart is. Zoals ik nergens meer kleuren wil zien. Alle felle kleuren mogen van mij wel worden ingeruild voor inktzwart. Ik zie mooie meisjes voorbij lopen in vrolijk gekleurde zomerjurkjes, maar ze doen me niks. Ik wil alleen maar duisternis om me heen. En ik draai mijn hoofd dan ook af. Ik wacht maar af totdat het zwarte gat in mijn hoofd verdwijnt. Maar dat doet het niet. In een waas zie ik een stoet van zwarte auto's. De donkere kleur wordt onderbroken door bloemen, opgedragen aan mijn geliefde. Net als zij zullen de bloemen straks verwelken om nooit meer terug te komen. Mensen zien me zo zitten en durven me niet aan te kijken, alsof ze zich schamen voor hun nieuwsgierigheid. Ze draaien hun hoofd dan ook snel om als ik ze aankijk. Maar ach, wat kan het hen eigenlijk schelen? Het is eigenlijk net als de geboorte van een kind. Deze dingen gebeuren nu eenmaal elke dag weer opnieuw. Ik weet dat ik nooit meer kan genieten van een mooie blauwe zee of van de schittering van de zon. Misschien, als ik maar lang genoeg in diezelfde zon blijf kijken, zie ik haar vanzelf weer voor me. Met haar glimlach, zoals ik die zo vaak heb kunnen zien. Maar ik houd mezelf niet voor de gek. Alles blijft donker om me heen. Zonder kleur, zonder gevoel. Alles om me heen moet pikzwart gekleurd worden. Painted Black, The Rolling Stones.

0: Francia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start ook een andere werf op de hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. Het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur, omdat sommige onderdelen mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. In 2025 heeft 16,5% van alle meerderjarigen in de Europese Unie dagelijks tabak gebruikt. Volgens de Europese statistieken betekent dat een kleine daling tegenover de vorige geregistreerde cijfers van 3 jaar geleden. In Bulgarije, Zweden en Kroatië wordt het vaakst gerookt door ongeveer een kwart van de inwoners. België is bij de beteren van de Europese klas met 13,6%. Spanjaarden roken of vapen het minst. En volgens een uitgelekt politierapport was Lionel Messi tijdens het afgelopen WK voetbal het doelwit van meerdere bedreigingen, waaronder een zelfmoordaanslag. De bedreigingen liepen binnen voor de wedstrijden van Argentinië tegen Egypte en Jordanië. Een van de grootste mediabedrijven van Spanje kon de documenten inkijken. De politie kon de afzenders telkens opsporen en neutraliseren. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig, met later op de dag wat stapelwolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Maarten Cox. En op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, één adres. Brasserie Tiroen, Zand in Oostduin.

0: André en Bart Ledijne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Het regionale nieuws.
4: Wijnbouwers in de Westhoek zullen volgende week al hun druiven kunnen oogsten. Dat is zo'n maand vroeger dan normaal. Door de extreem warme temperaturen zijn de druiven stilaan al rijp. Nog vroeger dan het recordjaar 2025. Voor de wijnbouw is de hitte niet slecht, klinkt het.
3: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Welkom.
6: This is Billy Joel.
7: Hi, this is Janet Jackson.
8: Hi, this is Sting.
9: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
10: Hi, this is Paul McCartney.
11: Hello, I'm Phil Collins.
3: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Rode Bes, Blauwe Bes. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over 2 rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal 2 weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parquet in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken. En ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Het regionale nieuws.
3: In de Brusselse gemeente Elsene deed zich zondagnacht een kleine explosie voor aan de ingang van een gebouw in de Caroliestraat. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Er vielen geen gewonden.
2: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Na Club Brugge, Union en AA Gent hebben ook Anderlecht en Antwerp hun eerste seizoensmatch gewonnen. Allebei met 2-1 en allebei duur bevochten. Beiden moesten een achterstand ombuigen. Anderlecht tegen La Louvière en Antwerp tegen SK Beveren. Ook Zulte Waregem en Charleroi wonnen hun eerste match beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De zes teams die hun wedstrijd wonnen delen de leiding in de stand. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames vier keer over de Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nivia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nivia Doma eindigt tweede, de Italiaanse Longo Borghini mocht als derde mee op het podium. In de ochtend starten ingrijpende werken aan het knooppunt van de E19 met de Brusselse ring in Machelen. Deskundigen voorspellen zware verkeershinder voor wie vanuit Antwerpen naar Brussel rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer start er vernieuwingswerken aan het brugdek en de rijweg op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Je kan dan slechts over twee rijstroken rijden. Die werken duren naar schatting tot 26 september. Nog op de E19 start gelijktijdig ook een andere werf op ter hoogte van Reumst. Ook die zal twee weken lang de nodige verkeershinder veroorzaken. En het parket in Pas-de-Calais in Frankrijk start een onderzoek wegens onopzettelijke verwondingen nadat een kind van 8 tweede graads brandwonden opliep door een squishy, een populair type antistress speelgoed. Het item in kwestie, een bal gevuld met een kneedbare substantie, ontplofte in het gezicht van de jongen. Toen zijn moeder de ontplofte gel van zijn gezicht wilde halen, kwam zijn huid mee. De dienst Consumentenbescherming gaat de squishy onderzoeken en mogelijk uit de handel halen. In andere landen, ook bij ons, lag het speelgoed al onder vuur omdat sommige onderdelen kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten. Na een rustige nacht met minima tot 16 graden begint de week zonnig met later op de dag wel wat stapelwolken. En ook een enkele bui is niet uitgesloten. Maxima van 24 aan zee tot 29 in het centrum en het zuiden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De heerlijkste en lekkerste.

0: 070 20 06 57. Of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Het regionale nieuws.
5: In de Blauwbossen in Hoogstraten is de camping volgelopen met feestvierders die klaar zijn voor de 42e editie van de Antilliaanse feesten. Meer dan 4000 kampeerders veroverden hun plekje op het kampeerterrein en maken zich klaar voor 3 dagen Caraïbische sferen. De Antilliaanse feesten staan bekend voor hun salsa en Latin muziek en de gezelligheid op de camping. Eigenlijk is de camping leuker dan het festival zelf, klinkt het.
4: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Welkom.
6: I'm Fan in the Bun from Duran Duran.
7: Hi, this is Cher.
8: Hi, this is Nick Kershaw.
9: Hi, this is Donna Summer.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
3: De gouden hits herleven.
4: Dit is Radio Ommeland.

0: ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Bar BQ in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: 0473 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
0: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
3: Dit is Radio Ommel.

0: vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

ben Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Sigal en onze Gravity Showgirls het Casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel!

0: de Oosterhuikerke.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Maarten Cox en op 15 augustus maak ik samen met Hugo Segal en onze Gravity Showgirls het casino van Blankenbergen onveilig met een prachtige muzikale show. Wil je erbij zijn in de namiddag? Surf dan even naar de website stadsradiovlaanderen.be. Tot snel.
1: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 2:00.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.